bewel kech ran vlieen met een wasdagch bailihe gus van tanien Bal mar ri melénig gus im ma ma ché einnigrénne sellm si segus be mar son zo dit zou de hé la bra Ta cholle runnne happy gus as gun kefa Se am wolle soesteach wit min die ha een sier koplekenne gus ligge mo na pe aan de poppen lie fall na patios lang het am daar go gus da noch niel en in de ban maar een sare tak gus lekoen idee fan se hart gedie dead only.